0: waar muziek staat als een netgestreken Sanseveria.
1: BNL. BNL. BNL. BNL.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: De reacties zijn verdeeld na de moeizame openingsmatch van de Rode Duivels op het WK voetbal. België speelde 1-1 gelijk tegen een snedig Egypte en kroop bij een 0-1 achterstand meermaals door het oog van de naald. Het kwam langzij door een Egyptische own goal, al kwam die er onder druk van de net ingevallen Romelu Lukaku. Bondscoach Garcia zei nadien vooral de positieve afloop te willen onthouden, maar dat een zege tegen Iran nu wel een must is. Die wedstrijd volgt zondagavond. In de groep van de Belgen speelden Iran en Nieuw-Zeeland 2-2 gelijk. Daardoor hebben alle teams na één speeldag elk één punt. Eerder op de nacht was Saoedi-Arabië Uruguay 1-1. Zo zijn de recentste 4 matchen op het WK allen op een gelijkspel geëindigd. In Nederland is schrijver, acteur en televisiemaker Wim T. Schippers overleden. Schippers begon als dadaïstisch kunstenaar, maar werd later een gevierd en soms controversieel programmamaker. Het grote publiek kent hem vooral als de Nederlandse stem van zowel Kermit de Kikker als Ernie uit Sesamstraat. Schippers was 83. Een school voor buitengewoon onderwijs in Kortrijk blijft nog de hele week gesloten na een uitbraak van het norovirus. Ook zijn al 7 kinderen besmet met streptokokken. Alle 250 leerlingen zijn daarop naar huis gestuurd. Door de besmettelijkheid van het virus voorziet de school geen noodopvang. Wellicht zijn beide ziektes verspreid tijdens bosklassen vorige week. In Brussel is het proces gestart tegen de bank Crelan en de daaraan verbonden coöperatieve vennootschap. Die zouden klanten die een hypothecaire lening afsloten jarenlang onterechte interesse hebben aangerekend. Het ging telkens om vrij kleine bedragen, maar er zijn zeker 12.000 gedupeerden. De rechtszaak is aangespannen door een voormalig kantoorhoudster van de bank die de feiten ook als eerste naar buiten had gebracht. En voor het eerst in meer dan 20 jaar komen er presidentsverkiezingen in de Palestijnse gebieden. Dat heeft huidig president Mahmoud Abbas aangekondigd. Die is zelf al die tijd aan de macht geweest. Hij is destijds verkozen na de dood van Yasser Arafat. Abbas is intussen 90, maar het is niet uitgesloten dat hij zich nogmaals verkiesbaar stelt. De stembusgang zou begin volgend jaar plaatsvinden. Van in de ochtend is het overal droog en licht bewolkt met soms een opklaring. Tegen het middaguur regelmatig perioden met zon en maxima rond 23 graden. De Kempen in het zuiden van het land halen 25 graden. Vanaf morgen nog warmer.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beren en Meet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Goedemorgen. Dit is BNL.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: BNL Nieuws.
1: De reacties zijn verdeeld na de moeizame openingsmatch van de Rode Duivels op het WK voetbal. België speelde 1-1 gelijk tegen een snedig Egypte en kroop bij een 0-1 achterstand meermaals door het oog van de naald. Het kwam langs zij door een Egyptische own goal, al kwam die er onder druk van de net ingevallen Romelu Lukaku. Bondscoach Garcia zei nadien vooral de positieve afloop te willen onthouden, maar dat een zege tegen Iran nu wel een must is. Die wedstrijd volgt zondagavond. In de groep van de Belgen speelden Iran en Nieuw-Zeeland 2-2 gelijk. Daardoor hebben alle teams na één speeldag elk één punt. Eerder op de nacht was Saoedi-Arabië Uruguay 1-1. Zo zijn de recentste 4 matchen op het WK allen op een gelijkspel geëindigd. In Nederland is schrijver, acteur en televisiemaker Wim T. Schippers overleden. Schippers begon als dadaïstisch kunstenaar, maar werd later een gevierd en soms controversieel programmamaker. Het grote publiek kent hem vooral als de Nederlandse stem van zowel Kermit de Kikker als Ernie uit Sesamstraat. Schippers was 83. Een school voor buitengewoon onderwijs in Kortrijk blijft nog de hele week gesloten na een uitbraak van het norovirus. Ook zijn al 7 kinderen besmet met streptococcus. Alle 250 leerlingen zijn daarop naar huis gestuurd. Door de besmettelijkheid van het virus voorziet de school geen noodopvang. Wellicht zijn beide ziektes verspreid tijdens bosklassen vorige week. In Brussel is het proces gestart tegen de bank Crelan en de daaraan verbonden coöperatieve vennootschap. Die zouden klanten die een hypothecaire lening afsloten jarenlang onterechte interesse hebben aangerekend. Het ging telkens om vrij kleine bedragen, maar er zijn zeker 12.000 gedupeerden. De rechtszaak is aangespannen door een voormalig kantoorhoudster van de bank die de feiten ook als eerste naar buiten had gebracht. En voor het eerst in meer dan 20 jaar komen er presidentsverkiezingen in de Palestijnse gebieden. Dat heeft huidig president Mahmoud Abbas aangekondigd. Die is zelf al die tijd aan de macht geweest. Hij is destijds verkozen na de dood van Yasser Arafat. Abbas is intussen 90, maar het is niet uitgesloten dat hij zich nogmaals verkiesbaar stelt. De stembusgang zou begin volgend jaar plaatsvinden. Van in de ochtend is het overal droog en licht bewolkt met soms een opklaring. Tegen het middaguur regelmatig perioden met zon en maxima rond 23 graden. De Kempen in het zuiden van het land halen 25 graden. Vanaf morgen nog warmer.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL.
3: Bewust niet geluisterd.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

you. I'll be the one if you want me to.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: De check-in en boarding op Brussels Airport verlopen weer normaal. Personeel van Avia Partner heeft het werk hervat. Gisteren was er een spontane staking bij de bagageafhandelaar. Nu zitten vakbonden en directie samen voor overleg. Een school in Kortrijk blijft de hele week dicht na een uitbraak van het norovirus. Ruim 30 leerlingen en leerkrachten zijn ziek geworden. De groep verbleef tijdens bosklassen in hetzelfde gebouw. Bij één persoon is al bevestigd dat het om het norovirus gaat. Het virus is heel besmettelijk en veroorzaakt maag- en darmklachten, zoals diarree en braken. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Biala Podlaska. Die ligt op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De schutter is nog voortvluchtig. De kunstenaar en cartoonist Semyon Krepetsky maakt de naam met sporttekeningen en satirische prenten over onder meer president Poetin. Op het WK voetbal heeft Tunesië bondscoach Sabri Lamouchi ontslagen. De Tunesische ploeg verloor gisteren met 5-1 van Zweden. Hervé Renard zou zijn aangesteld als nieuwe bondscoach en vliegt morgen naar het Tunesische trainingskamp in Mexico. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maximaal rond 30 graden dan.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: BML. Eigenzinnig, eigen tijd.
2: In a little quiet town, just south of the Mexican border, there lived a lovely Juanita, a banana grower's daughter. She longed to sing at the opera, but her father laughed and made fun. Still, Juanita would sing each day in the fields, soon as her work was done.

0: right there. Just hold on to happier times. All right, darling.
1: Mama, ze zijn gelukt.
2: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
2: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Internet.gz Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internet.gz.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internet.gz Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL.
5: Eigenzinnig, eigentijds.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Het Infouur. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 1308.
1: BNL Remix in the mix.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op één. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: Bewust niet geluisterd.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Langdurig zieken moeten voortaan elk jaar een nieuw attest aanvragen en zich dus laten evalueren bij een arts. De regering heeft die maatregel in tweede lezing goedgekeurd. Er gelden uitzonderingen voor zware aandoeningen. De ziekenfondsen bepalen wie een herevaluatie krijgt. Het gaat om 218.000 dossiers tegen 2029. De terug naar werkvoucher, een tussenkomst voor begeleiding bij werkhervatting, wordt uitgebreid en krijgt meer middelen. Ook de werkhervattingspremie voor werkgevers gaat omhoog. Op het assiseproces over de aanrijding in Strepie 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De rechtbank verklaarde hem vorige week al schuldig aan 7 doodslagen en 79 pogingen tot doodslag. Hij reed dronken en aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De passagier in de wagen is schuldig bevonden aan schuldig verzuim. Tegen hem wordt 2 jaar cel geëist. De rechtbank beslist morgen. Benzine tanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal 1,82 euro. Dat is het laagste niveau in 3 maanden. Een liter benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro aan de pomp. Het gaat om een daling van 5,5 tot 6 cent per liter. Waarschijnlijk door de deal tussen de VS en Iran. Diesel is vandaag al wat goedkoper geworden. Indonesië is getroffen door een aardbeving met kracht 6,7. Die vond plaats op het eiland Sulawesi. De beving was in de wijde regio te voelen. Over slachtoffers of schade is voorlopig geen duidelijkheid. Er is geen tsunami-alarm afgegaan. Indonesië ligt op de zogenoemde Ring of Fire, een zone met veel aardbevingen, en krijgt dus vaak te maken met bevingen. Een mix van zon en wolken vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog, wisselend bewolkt met geregeld zon en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maxima rond 30 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 0.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: Langdurig zieken moeten voortaan elk jaar een nieuw attest aanvragen en zich dus laten evalueren bij een arts. De regering heeft die maatregel in tweede lezing goedgekeurd. Er gelden uitzonderingen voor zware aandoeningen. De ziekenfondsen bepalen wie een herevaluatie krijgt. Het gaat om 218.000 dossiers tegen 2029. De terug naar werkvoucher, een tussenkomst voor begeleiding bij werkhervatting, wordt uitgebreid en krijgt meer middelen. Ook de werkhervattingspremie voor werkgevers gaat omhoog. Op het assiseproces over de aanrijding in Strepie 4 jaar geleden eist het Openbaar Ministerie 27 jaar cel voor de bestuurder. De rechtbank verklaarde hem vorige week al schuldig aan 7 doodslagen en 79 pogingen tot doodslag. Hij reed dronken en aan hoge snelheid in op een groep carnavalisten. De passagier in de wagen is schuldig bevonden aan schuldig verzuim. Tegen hem wordt 2 jaar cel geëist. De rechtbank beslist morgen. Benzinetanken wordt morgen weer goedkoper. De prijs voor een liter benzine 95 daalt naar maximaal 1,82 euro. Dat is het laagste niveau in 3 maanden. Een liter benzine 98 kost morgen nog maximaal 1,89 euro aan de pomp. Het gaat om een daling van 5,5 tot 6 cent per liter. Waarschijnlijk door de deal tussen de VS en Iran. Diesel is vandaag al wat goedkoper geworden. Indonesië is getroffen door een aardbeving met kracht 6,7. Die vond plaats op het eiland Sulawesi. De beving was in de wijde regio te voelen. Over slachtoffers of schade is voorlopig geen duidelijkheid. Er is geen tsunami-alarm afgegaan. Indonesië ligt op de zogenoemde Ring of Fire, een zone met veel aardbevingen, en krijgt dus vaak te maken met bevingen. Een mix van zon en wolken vandaag bij temperaturen tot 25 graden. Morgen mogelijk eerst een buitje. Later droog, wisselend bewolkt met geregeld zon en tot 26 graden. Donderdag zonnig en warm, maxima rond 30 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op Frittel.

0: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocaffe.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo. BNL.
1: Bewust niet geluisterd.

Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beren en Meet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL Radio, van pop tot jazz, van fluister zacht tot...

0: BNL Nieuws.
1: De terreinen van de failliete busbouwer Van Hool in Koningshoek bij Lier hebben een hoogste bod van 21,5 miljoen euro gekregen. De kandidaatkoper blijft voorlopig anoniem. De biedingsperiode is afgesloten. De instelprijs lag op 20 miljoen euro. Ook de Vlaamse overheid deed een bod, maar wordt niet de koper. Wie de private bieder is, wordt pas duidelijk nadat de curator het bod heeft goedgekeurd. Twee mannen uit Wit-Rusland zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Wit-Russische grens in Polen. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is nog niets bekendgemaakt. Tennislegendes Venus en Serena Williams keren samen terug op Wimbledon met een wildcard voor het dubbelspel. De Amerikaanse zussen mikken op een zevende dubbeltitel op het Londense gras, na 6 eerdere zegens. Voor Serena wordt het een nieuw hoofdstuk in haar comeback, 4 jaar na haar afscheid van het enkelspel. De Braziliaanse voetballer Neymar wordt voor de 5e keer vader. In een gender-reveal-video van zijn partner Bruna Biancardi is te zien dat ze opnieuw een dochter verwachten, hun 3e kind samen. De 34-jarige Braziliaan lacht in de video dat hij met al zijn dochters een eigen Spice Girls kan vormen. De bewolking neemt af en het is op de meeste plaatsen droog met brede zonnige perioden. 25 graden is de maximumtemperatuur. Morgen blijft het zomers met veel zon en temperaturen die nog iets hoger uitkomen. Vanaf donderdag wordt het tropisch warm met lokaal meer dan 30 graden. Maar dan neemt ook de kans op onweersbuien toe.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: in haar badpak. Voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart en wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...

0: Ja, maar ja, ik weet eigenlijk ook niet hoe dat werkt. Snap je?
1: Bij koffiebranderij Gimo maken we koffie zoals ze dat 100 jaar geleden deden. Onze zorgvuldig geselecteerde koffiebonen worden op ambachtelijke wijze gebrand om het aroma optimaal te laten geuren en smaken. Hou je van een volle body, een milde toets of een fruitige nasmaak? Wij gaan samen met jou op zoek naar de koffiecombinatie die perfect past bij jouw smaak. Ben je op zoek naar koffie die matcht met de smaak van je bedrijf? Kies dan voor je eigen koffiemerk, geheel samengesteld volgens jouw persoonlijke voorkeur. Koffiebranderij Gimo, Ambachtslaan 5282 in Sint-Truiden. Of kijk snel op gimocafé.com. Dat is gimocafé.com. Koffiebranderij Gimo, waar koffie met kennis, ambitie en perfectie wordt gebrand.
2: B-L-L. Bewust niet geluisterd.

Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine!

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws.
2: De FBI heeft zondag een grote terreuraanval verhinderd tijdens het grote kooigevecht vlakbij het Witte Huis. Dat zegt FBI-directeur Patel. Tijdens het evenement, ter viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid, is ook de 80ste verjaardag van president Trump gevierd. Volgens de FBI wilde een terreurgroep drones en explosieven gebruiken om paniek te zaaien en zouden daarna snipers mensen in het publiek doodschieten. Daarna was het plan het Witte Huis aan te vallen. Er zijn intussen al 5 arrestaties gebeurd. Op de campus van U Hasselt in Diepenbeek is de rust weergekeerd. De voorbije uren was er paniek nadat de alarmsystemen signaleerden dat op het wetenschapspark giftige stoffen waren vrijgekomen. Daarop waren alle onderzoekers geëvacueerd en panden ontruimd. De hulpdiensten kwamen ook massaal ter plaatse. Brandweer en burgemeester bevestigen intussen dat het om loos alarm ging. Vermoedelijk is een defect aan de waarschuwingssystemen de oorzaak. De federale politie heeft in het Antwerpse een internationaal gezocht crimineel opgepakt. Het gaat om een Albanees van 52 die eind jaren 90 een rivaal uit het misdaadmilieu vermoordde in een ziekenhuis in Milaan. De man kreeg levenslang, maar kon na een voorwaardelijke vrijlating enkele jaren geleden vluchten. Sindsdien leefde hij ondergedoken, vermoedelijk in ons land. De arrestatie verliep vlot. De man is aangehouden door de onderzoeksrechter en zit in de cel met het oog op uitlevering aan Albanië. Het aandeel van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, blijft maar in waarde toenemen. Na een nieuwe stijging voor de derde dag op rij klom de beurswaarde tot $2,8 biljoen. En zo overtreft SpaceX zelfs Amazon. Eerder op de dag kondigde Musk nog de overname aan van een grote AI-startup. En dat joeg het aandeel nog verder de hoogte in. SpaceX is na enkele dagen al het op 4 na grootste beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Vanavond en vannacht nog een enkel wolkje, maar droog bij minima tot 16 graden. Morgen baden we al in lange perioden van zon en halen we 26 graden. Vanaf donderdag heet en een graad of 30.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusdezolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Van wit gewassen tot zwart bepakt.
2: BNL. BNL.

0: Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine!
1: Sneller dan het licht, nooit in het duister.
2: BNL. BNL.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Love Cats. Jawel, speciaal voor John uit Sint-Truiden, de sympathiekste mens die ik de laatste weken tegengekomen heb. Silke, vertel eens waarom.
1: Oh, dat is een man die eigenlijk elke dag voor iedereen wat klaarstaat met raar en daad. En het is echt wel ook een dierenvriend. Hij is ook de laatste tijd heel erg bezig met... hij wil graag een nieuw katje. Omdat hij pas een van zijn katinnetjes is verloren. Dus hij is daar wel effectief heel actief mee bezig. Dus daarom eigenlijk vandaag het liedje Love Cats van The Cure.
0: Ik kreeg vandaag ook nog de rode kaart van jou, hè?
1: Ja. Af en toe moeten we dat eens, hè. De mensen wat scherp houden.
0: Oké, goed. Maar we zijn hier bij Durango Sessions.
1: Inderdaad.
0: Vertel eens, wie staat daar op het podium?
1: Vandaag staat Old King Cole klaar voor jullie. We hebben net een hele mooie opwarming mogen meemaken. Dus jongens, veel plezier.

Dank u wel, dank u wel. Het volgende nummer heet Little Diomede. Yes, 1, 2. Ik hoor even niks in mijn monitor, maar dat is normaal, want ik heb de fiche uitgetrokken. Oké, het volgende nummer heet Little Diomede en gaat over twee eilanden die eigenlijk bij elkaar horen, maar eigenlijk ook niet. Het ene ligt in Rusland, het andere ligt in Amerika. Voilà, hier gaan we, Little Diomede.

even zeggen dat onze pianist heel ziek is en er vandaag niet kan bij zijn. Anders kon hij een fantastische pianolijn op dat nummer leggen. Dus veel beterschap aan Wouter. Voilà, we gaan een volgend nummer spelen. Het volgende nummer heet Stowaway. En dat gaat over Keith Sapsford. Een jongen die uit een vliegtuig is gevallen op zijn 14e toen hij de wereld wou ontdekken.

Dank u wel. Het volgende nummer heet Overseas. Het is eigenlijk een soort liefdesnummer, maar in negatieve zin of zo. We gaan het gewoon spelen.

Ja, dankjewel. En dan zijn we aangekomen aan ons laatste nummer. Het laatste nummer heet Life in a Photo Frame. Ik wil even iedereen bedanken om ons hier te laten spelen. Het was fantastisch, het was heel leuk. Super warm ook wel een beetje. Wij zijn Old King Cole. Je kan ons voorlopig vinden op Facebook. Maar wij zijn van plan om binnenkort ook nog wel wat dingen uit te brengen en zo. Dus Old King Cole. Het volgende nummer is dus Life in a Photo Frame.

The Dark, de nieuwste van Sio. En binnenkort komt dat allemaal op LP. Ik denk ergens in september of zo, heeft Sio mij verteld. Fantastische song weer. En hij heeft er nog, hè. Straks gaan we nog een draaien, We Go Down. Maar eerst gaan we een band spelen die ook binnenkort gaan langskomen. Ze zijn al heel lang bezig, 48 jaar. Las ik vorige week in Humo. Ze hebben ongelooflijk veel hits gehad. En de zanger heeft ooit gezegd... dat zij de beste groep van de wereld waren. Duran Duran en Hungry Like a Wolf.

nog een nieuwe van Zio, We Go Down. Ik ben wel benieuwd als die LP uitkomt, want heel veel verfrissende muziek wat we echt wel nodig hebben vandaag de dag, want vandaag doet iedereen hetzelfde. En Zio probeert toch wel met zijn muziek iets anders te laten horen. Een tune uit de 80s, maar ook een beetje 90s. En dan een verfrissende look. Ja, dat is Zio. Dit is ook uit de 80s. Yet Boy, Yet Girl, Krongen, punkband uit Engeland. En als je goed luistert, hoor je dat het een cover is.

0: Hallo. Ooit kocht ik deze single nog bij de Gigaswing in Hasselt. Heel lang geleden. Hier bij ons, Old King Cole. Antwerpenaars.
1: Klopt.
2: Ja. Jawel.
0: Alle vier.
1: Ja.
3: Alle vier. Allee ja, of toch Noord-Antwerpen een beetje.
0: Noord-Antwerpen, ja, dat is toch mee de camper dan.
3: Ja, dat is toch anders nog, maar... Maar hoe, allee.
2: Groot-Antwerpen.
3: Groot-Antwerpen.
0: Groot-Antwerpen.
2: Ja.
0: Groot-Antwerpen is Ekeren, Deurne, ja. Wilrijk.
3: Ja. Ik ben van Ekeren, dus dat hoort erbij. Hè.
0: Van het Charme af.
3: Maar ja, goed, waar dat je vandaan komt, maakt misschien niet zo heel veel uit. Hè.
0: Nee, dat is waar. Nee. Is er ook iemand van Kiel bij? Nee.
2: Nee.
3: Dat niet, denk ik.
2: Dat niet.
0: Oké, goed. We gaan het hebben over Old King Cole. Vertel eens, hoe lang zijn jullie al samen?
3: Ja, goede vraag. Een jaar of zes of zo, ik weet niet.
2: Nee, nog voor de corona.
3: Voor de corona.
2: Just voor de corona begonnen te zijn.
3: Ja, dus eigenlijk al een tijd, maar ik moet wel zeggen, we hebben nog niet zo gek veel opgetreden. We hebben heel veel zitten repeteren. We hebben ook een beetje pech gehad misschien met onze eerste bezetting. Was een beetje anders. En onze oorspronkelijke songwriter is gaan lopen. Of die had andere plannen. En dan zijn we eigenlijk van nul moeten beginnen. Vandaar dat het eigenlijk zo lang geduurd heeft, vooraleer dat we zijn gaan optreden.
0: Oké, dat is goed. Dus als jij nu iemand morgen op auditie krijgt, dan vraag je aan hem of hij getrouwd is, kinderen heeft of zo. Of hoe gaat het dan? Want als ze gaan lopen, meestal is dat voor zoiets, hè?
3: Ja, hoe is dat gebeurd?
2: Meningsverschillen.
3: Meningsverschillen, ja. Die dingen gebeuren gewoon. Ja. Hè. Het was eigenlijk vrij... Het is opgelost. We hebben andere mensen gevonden. En het is, we gaan verder nu en we denken dat we tevreden zijn over de bezetting. Ik moet wel zeggen, vandaag is onze pianist is ziek. Dus dat is wel jammer, want normaal jammer, gezien geeft hij nog een extra touch aan onze muziek of zo. Dus dat is wel spijtig.
0: Jouw muziek, je noemt het eigenlijk poprock.
3: Ja. Ja, het is moeilijk om er een stijl op te plakken. Ik vind het altijd zo een beetje vervelend, omdat... ja, Rimbert, onze drummer, heeft ook een aantal nummers geschreven. Ik heb een aantal nummers geschreven. Er zijn nummers bij die dan weer van Raf, van onze bassist, komen. Dus het is ergens een beetje wel een mengelmoes van alles. Maar pop is gewoon een gemakkelijke noemer. En rock, omdat we af en toe een distortion opzetten, een overdrive. Maar noem het hoe dat je wilt, hoor. Dus,
0: dat moet, hè?
3: Ja.
0: Jullie maken eigen songs.
3: Mm-hmm.
0: Hoe moeilijk is dat vandaag de dag om optredens te vinden?
3: Ja, dat is wel moeilijk, hè?
2: Ik vond, eerlijk gezegd, want ik heb heel lang in een coverband gespeeld en dat was inderdaad anders. Ik vind het zeker moeilijker om optredens te vinden, maar makkelijker dan ik dacht. Ja, voordat ik aan begon.
0: En welke zijn dan de plaatsen waar jullie terecht kunnen?
2: Ja, kijk, binnenkort spelen we op Pulptuur in Capellen. Dat is een lokaal festival van de gemeente daar.
4: En dezelfde dag in een café.
3: Muziekcafés. Muziekcafés vind ik nog wel...
4: Marienburgse feesten eind september. Dus we spelen wel wat.
0: Ja, jullie hebben wel wat optredens.
4: We hebben wel wat optredens, maar we willen er meer.
3: Dat begint eigenlijk nu te komen. Dat komt eigenlijk, we hebben lang gerepeteerd en aan die songs gewerkt. We zijn ook gaan opnemen. We hebben alles opgenomen, gemixt. En we willen dat eigenlijk nu gaan uitbrengen. Maar dat moet eigenlijk allemaal nog gebeuren. We zijn ook samen gegaan met een boeker nu. Dus de bedoeling is eigenlijk dat jullie vanaf september zeker toch meer van ons zouden moeten gaan horen. Dat is de bedoeling.
0: Gaan jullie ook een LP uitbrengen?
3: Ja, dat is eigenlijk ook de bedoeling. We hebben een nummer of... Hoeveel hebben we erop genomen, mannen?
2: Zes.
3: Nummer of zes.
2: Zes, ja. Dus een EP misschien eerder.
3: Ja, het zal een EP zijn.
2: Van EP worden.
3: Ja. En die zal ook wel op Spotify te vinden zijn en zo.
4: Die zijn al te vinden op de Vibe.
0: Vibe, ja. Klopt.
4: Die staan daar al op.
3: Ja, we hebben een Facebook en een Vibe. Maar we hebben nog geen andere dingen. We moeten nog een website bouwen en een logo ontwerpen. Maar dat komt allemaal nog wel. Bedoel,
2: ja, we hebben gefocust op de muziek.
3: Ja.
2: Eerst.
0: Hebben jullie de muziek dan zelf geproduceerd? Of gaan jullie met iemand samenwerken?
3: We hebben het eigenlijk zelf opgenomen ook, want ik kan ook mixen, masteren. De broer van Raf, de bassist, is ook Casper. Casper is ook een live technieker en zo, dus we hebben ook wel normaal een live technieker bij en zo. Dus
2: ja, we hebben alles zelf gedaan.
3: Ja. Ja.
0: Ja. Jij bent dus Casper?
2: Nee, ik ben Rafael. Mijn broer is de klankman. Dat is mijn broer.
3: We zijn eigenlijk met veel, als je er zo over
2: hebt. Ja, maar
5: geaffilieerd aan.
3: Ja, ja.
0: Die naam Old King Cole, heeft dat te maken met Natalie King Cole? Of?
2: Nee, dat is eigenlijk, Old King Cole is een oud kinderwijsje.
0: Ja.
2: Van Britse traditie, 4-5 eeuwen terug. Dat komt vandaan. En ook onze opening is ook dat kinderwijsje. Dus we zingen dat kinderwijsje.
1: dat is de oorsprong. Maar de reden waarom dat ik het heb gekozen, de naam, is eigenlijk, ik ben een grote Genesis-fan. En er is een nummer waarin dat ze dat zingen.
0: Met Peter Gabriel?
1: Ja, met Peter Gabriel. Het nummer The Musical Box, mocht iemand het kennen. Daar komt het letterlijk in voor. En dat heeft altijd wel in mijn gedachten blijven zitten. Dat is een toffe zin, een toffe... Een cool opeenvolging van woorden. En waarbij dat we het daarvoor zijn gegaan. Dus het heeft weinig te maken met Nat King Cole.
0: Oké. Jullie kenden elkaar niet 6 jaar geleden? Of...
1: Jawel, we zijn eigenlijk een soort samenrapsel van een vorige band. Waar ik en de pianist die er nu is in zaten. En dan daaruit zijn we dan opnieuw begonnen. En dan mensen beginnen zoeken. Waaronder Steven en dan de rest. En dan zo... Telkens bedacht, we hebben een nieuwe drummer nodig of een andere gitarist.
3: Ik kende Rimbert bijvoorbeeld als drummer, dus zo hebben we elkaar een beetje gevonden eigenlijk. Dus ja.
0: Ja, jullie komen uit Antwerpen. Antwerpen heeft wel heel wat muzikanten.
1: Absoluut.
0: Dat is altijd zo geweest. Ik herinner me vroeger de Stadswaag, toen dat dan toch hot was. Maar ja, als je uit Zuid, dan zie je wel regelmatig weer andere muzikanten. Ook heel veel multiculturele muzikanten, wat toch ook wel heel interessant is. Jullie zijn een witte bende.
1: Ja, klopt. Dat is niet bewust. Dat is zo gegroeid. Mensen die we kennen, die waarvan we weten van we hebben ook een nieuwe drummer nodig. En dan
3: voilà. Wij zijn ook anders in Antwerpen, omdat wij allemaal zo uitzien.
0: Je moet wel oppassen met het woord anders tegenwoordig.
3: Ja, dat is waar. Ja, we zijn geen politieke partij.
0: Maar er is een band die zo noemt, hè, anders.
3: Ah, Klopt.
0: Die hebben heel veel aandacht gekregen toen dat Open VLD anders geworden is.
3: Ah, ja. Ik hoop dat de volgende politieke partij, Old King Cole, zal
1: mooi zijn.
3: Dat gaat niet gebeuren, denk ik, maar...
0: Ik denk niet dat ze daar slim genoeg voor zijn.
3: Nee,
0: om daar op te komen.
3: Nee, hoeft ook niet hoor.
0: Oké, jongens. Wat zijn jullie plannen nog voor deze zomer? Want ik heb gehoord, jullie hebben heel wat optredens op staan. Hè?
3: Ja, misschien onze boeker die vraagt ook wel wat info aan ons. Dus we willen foto's gaan maken, een website opstarten. Die opnames eindelijk gaan lanceren via Spotify. Dus eigenlijk komt nu een beetje het deel dat na de opnames volgt. Het marketinggedeelte en onszelf een beetje in de markt zetten. En daar een beetje tijd in steken. Dat we ook naar buiten kunnen komen als een echte band. Want we hebben eigenlijk heel hard gewerkt aan die muziek en heel lang. En nu willen we dat echt naar buiten brengen. Maar dat kun je niet doen zonder dat je foto's hebt, dat je filmpjes hebt. Dus daarvoor is een dag als vandaag bij jullie wel echt ideaal eigenlijk.
0: Ja. Misschien, je hebt al Genesis, daar heb je al over gesproken. Maar ik hoor natuurlijk ook heel andere bands bij jullie. Ik hoor zelfs Gary Moore een beetje. Maar wie zijn nog je voorbeelden voor jullie?
1: Ik ben zelfs, om dan even verder te gaan op de Genesis, ik ben zelf wel een grote jaren 70 fanaat, dankzij mijn vader. Misschien dankzij een juist woord. Maar...
0: Ja, je had even goed bij een Fogerty band kunnen spelen.
1: Dat klopt, ja. Ja. De looks heb ik al, ja.
4: Het is hier al gevallen, hè, dat er een aantal bandleden liedjes schrijven. En het is zo verschillend dat het een beetje een mengelmoesje is van alles en nog wat. Bij mij kom ik echt op Sonic Youth en zo van die dingen. Mr. Bungle, Fate No More. En ik weet niet, dat is zo van alles bij elkaar.
3: Ja, en ik ben dan weer beïnvloed door Richard Hawley of The Lumineers of heel veel singer-songwriters, Ben Howard en zo ook. Dus ik ben ook heel erg fan van het akoestische werk en het singer-songwriter.
0: Ben Harper bijvoorbeeld?
3: Ben Harper, absoluut. Ja.
0: En jij, door wie ben jij beïnvloed?
2: Ik haal veel inspiratie uit Mark Knopfler. Zowel zijn Dire Straits periode als zijn solo carrière.
4: En dat allemaal samen
3: geeft ons King Cole. Ja.
1: Zo maken wij ook wel muziek. Ja, dat iemand met een nummer afkomt, dat dan heel hard in zijn traditie zit. En dan, ik wil niet zeggen, dan gaan we het herschrijven, dat is het niet. Maar dan vinden we wel onze eigen partijen en maken er onze eigen toets van. Dus, dat hoort ook wel. Ja. Mm-hmm. Want een akoestisch nummer van Steven wordt al snel dan misschien een iets steviger nummer door onze invloeden.
0: Ik kan me ook wel voorstellen dat jullie heel veel naar Pink Floyd gehoord hebben.
1: Absoluut, hè.
3: Ja, zeker.
0: Hoogstwaarschijnlijk.
3: Allemaal, denk ik.
1: Allemaal, ja. Dat is misschien niet bewust een invloed, maar het zal wel onbewust inslapen.
0: Oké. Mag ik jullie bedanken dat jullie hier vanavond komen optreden zijn en hier voor het interview. Kennen jullie Claude Prouet?
4: Ik ken Claude Prouet. Ik heb er al mee gehoord.
0: Dat was een man die bij de Misters begonnen is. Employees, heeft ongelooflijk veel... hij noemt zichzelf ook dokter. Allee, heel lang in zijn vorige leven, denk ik dan. Hij komt zaterdag bij mij te gast bij Culture College. Okay. En we gaan eens luisteren naar iets... Hij heeft heel veel muziek uitgebracht eigenlijk, hè. Het gaat over White Rastafari. En dat ga ik nu spelen. Dankjewel.
1: Dankjewel.
5: Dankjewel. This is a real place, man. It looks like you are White Rastafari. Order. Pass me the ganja. Sago. Everybody's going to sing this song with me.
6: Oh,
5: and I'm dancing nothing, dread, love. In a Babylon.

Thank you.

En hier staat bij ons nu klaar Anatolian Rock Nostalgie. Mannen, zijn jullie er klaar voor? Ja, heel erg. Voilà, heel veel plezier. Dankjewel.

0: Hey, dag bedankt. Goedenavond iedereen, van harte welkom. Vandaag staan wij als Anatolisch Rockgroep voor jullie met nummers die we gaan zingen. Ons vriend aan de keyboard, Kenan Aydın. En mijn boerke aan de gitaar, Mohamed Bayin.
1: En onze zanger, Günay Bayin, twee broers.
0: Dankjewel. Ik zou zeggen, geniet van het Anatolisch Rockmuziek. And there we go, ons volgende nummer. Elfida.

0: Dank jullie wel.
1: Ons volgende nummer heet Jammer Jureklim.

Dankjewel voor het applaus. Ons volgende nummer heet Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz.

0: Ja, in de shadow van Zio. Ja, de mannen van Anatolian, Rock, Nostalgie, ze zitten hier bij ons. Iemand van Paal?
1: Weken?
0: Ja, jij bent ook iemand die wekelijks hier komt, hè?
1: Ja, ik kom elke week, ja.
0: Ja.
1: Zoveel mogelijk.
0: Ja, het wereldkampioenschap is begonnen.
1: Ja.
0: Kijken jullie daarnaar?
1: Wij volgen dat, ik toch.
0: Ja?
1: Maar ja, vandaag komt het slecht uit, hè.
0: Ja, ja, ik dacht het, hè. Ja, heel veel mensen kijken naar voetbal. Het was Frankrijk tegen Senegal, hè?
1: Ja, Frankrijk. Frankrijk volgt meer België en Turkije. Want...
0: Ja. Ja, Turkije heeft 2-0 verloren.
2: Verloren.
0: Zijn ze niet goed?
1: Ze zijn niet goed, nee. Allee, op die moment waren ze niet goed. Dat nu beter wordt.
2: Maar dan gaan we goed komen.
1: Mogen de sterkste winnen, we kunnen er niks aan doen.
2: Dan moeten
1: we
2: weer zijn te gaan, dus ja.
0: Ja, ja. Maar vertel eens, want jij komt uit Maastricht.
2: Ik kom uit Maastricht, ja, klopt.
0: En hoe zijn jullie samengekomen?
2: Het is een lang verhaal eigenlijk. Maar het is wel een mooi verhaal, want we zijn ontmoet via Facebook.
1: Ja.
2: En hij zocht dan iemand voor te zingen. En ik zocht iemand voor te spelen, zeg maar. Keyboard te spelen.
1: Muzikant.
2: Muzikant, zeg maar. En het was gewoon allemaal tof geregeld. Dus ja, we zijn elkaar ontmoeten. En daarna ging het zo door tot nu toe. En toen hebben we een elektronische rockgroep gevormd. Zeg maar.
0: Want dit is Turkse hard rock.
2: Ja.
0: Of hoe mag je dit
1: Turkse rock eigenlijk.
0: Gewoon rock.
2: Ja,
1: gewoon rock.
0: Bijvoorbeeld van de westerse rock.
2: Westerse rock, ja. Van alles eigenlijk een beetje. Hè? Van alle kanten, zeg maar.
0: Ja. Maar zijn jullie ook fan van Deep Purple? Of hoe...
1: Deep Purple.
2: Ik zou het niet weten.
1: Eigenlijk gebruiken we de rockritmes eigenlijk, hè.
0: Ja, maar
1: de basgitaren, de gitaren.
0: Maar het is niet dat jullie... Gaan jullie dan optredens van bijvoorbeeld... Nu zaterdag is het Graspop in het weekend.
1: Ah, nee.
2: Ja.
0: Nee?
1: Nee, zo niet.
0: Is dat te hard?
1: Zo ver zijn we nog niet bekend geraakt.
0: Nee, maar gaan kijken bedoel ik dan.
1: Jawel. Als er muziek is, zijn we bijna overal. Hè. Dus ik toch sowieso.
0: Ja.
1: Ik jij ook dan.
2: Ik ben ook fan, maar... Ik kan er niet naartoe, dus ik heb omstandigheden kan ik niet.
0: Vertel eens, die muziek die jullie brengen. Vertel daar eens, wanneer is die ontstaan?
1: Dat zijn Turkse rockgroepen. Ene was van Leuven.
0: Ja.
1: Barış Manço. Dat zult u misschien nog iets zeggen. Dus hij heeft in Luik, bedoel ik Leuven, zeg maar. In Luik,
0: ja.
1: Die is nu overleden. Dat was eigenlijk ene die dat zo begon op te brengen. En dan heb je dan nog andere zangers... Haluk Levent bijvoorbeeld, dat is ook zo'n beetje Turkse rock.
2: Cem Karaca ook.
1: Cem Karaca, die muziek hebben we ook voortgebracht. Ja. Bekende rockzangers eigenlijk in Turkije.
0: Maar je zegt, in Luik is er iemand mee begonnen. Is die dan ook populair in Turkije?
1: Daar is die eigenlijk heel populair geworden. Die heeft ook in de films gespeeld, ik weet niet wat allemaal. Kinderprogramma's.
0: Ja?
1: Ja. Barış Manço.
0: Hebben jullie al in Turkije gespeeld?
2: Ik heb een paar keer optredens gehad, maar dat was gewoon als gast, was ik daar op vakantie. En mocht ik een keer of twee optreden. En dat was allemaal goed, ze vonden het daar mooi, dus ik vond het ook mooi. Dat was leuk, ik doe het met plezier, dus ja, muziek daar hou ik van, vooral rock.
1: We doen eigenlijk niet ene genre, het is niet alleen rock. Hè.
0: Want jullie brengen covers, of is dat eigen muziek wat jullie brengen nu?
1: Nee, deze niet. Deze zijn allemaal covers, bekende rock eigenlijk.
0: Turkse rock dan?
1: Turkse rock, hè.
0: Ja. Hoe komt eigenlijk dat de Turkse rock hier in België eigenlijk nooit niet echt doorgebroken is?
1: Moeilijke vraag.
0: Ja.
1: Ja, hangt vanaf waar het aanvraag is. Hè. We hebben al Neuze heel veel vraag gehad. Brussel hebben we al aanvraag gehad voor Anatolische rock. Het is wel beperkt, moet ik wel zeggen.
0: Ja, ja,
1: want
0: maar
1: dan is dat
0: wel
1: traditionele
0: dat ze ja, maar ik bedoel dat jullie, dat de muziek die jullie brengen, dat hij niet in de hitparades of zo gestaan heeft.
1: Eigenlijk wel, hè.
0: Ja, welke?
1: Dus dat ik zei, die van Leuven bijvoorbeeld, die kennen ze tot in Amerika.
0: Ja, maar heeft hij in de hitparades gestaan, man? Want...
1: De hitparade, die is eigenlijk later eigenlijk ontworpen, gevonden eigenlijk. Dat is een muziek van 1970, dat ze dat gemaakt hebben. Mm. En nu, 2-3 jaar eerder, komen ze in Amerika. Hé, hey, mensen, zegt hij, dat is wel muziek van 1970, hè, zei hij. Allee, ik bedoel,
0: ja.
1: Dat ze dat toen al hadden, hè, die jaren.
0: Want...

0: Komt dat verder van de blues die wij kennen?
1: Oh, blues hebben we ook. We hebben reggae, Turkse reggae. Ik zeg, in die sound, ik zou zeggen, met de ritmes van jullie, zal ik zeggen. Westerse, zal ik zeggen.
0: Ja.
1: We kunnen daar nu tegenwoordig alles mee doen. Zelfs je de gewone muziek kunt je omzetten in de ritmes, hè. Of je nu bluesritmes, als je naar bluescafé gaat, zet je bluesritmes.
0: Ja.
1: Dan kun je die genre wel inzetten. Hè.
0: Ja.
1: Dus dat maakt niet uit eigenlijk.
0: Jij bent van Maastricht. Heb je in de muziekgieterij, heb je daar al gespeeld?
2: Ik heb een Turkse gitaar altijd gehad, waarmee ik thuis speelde. Altijd oefende.
0: Ja.
2: Maar ik heb nog niet bij de muziekgieterij gespeeld.
0: Maar dat ken je wel.
2: Maar dat ken ik wel, ja. Zou ik wel willen doen, maar... We zijn al hier gaan optreden, dus dat is wel mooi.
1: Ja. Dat is een moeite waard.
0: Ja.
2: Dat is wel anders, ja.
0: Staan jullie op Spotify of zo?
2: Nee, dan nog niet. Zover zijn we nog niet gekomen, maar...
1: Ja, op Facebook en zo, dinges. En,
2: social media, dat wel.
1: Ik sta wel meer op YouTube, omdat ik dan... De gedichtenschrijvers, die sturen naar mij gedichten. En ik zet die om naar muziek, bijvoorbeeld naar gelangen. Dat doe ik wel. Ik zet niks op YouTube, maar zij doen dat wel.
0: Ja. Speelde je van het weekend ergens?
1: 20ste en 21ste in Mol.
0: Dat is dit weekend dan?
1: Dat is dit weekend al.
0: 20 en 21?
1: 20 en 21, twee dagen
2: achter.
0: Op dezelfde plek?
1: Ja.
0: En voor wat is dat dan voor een...
1: Dat is een Turkse gemeenschap die een kermis organiseert.
0: Ja.
1: Dus de samenbijeenkomst, kermis. Zo heet dat eigenlijk, kermis.
0: Ja. Oké, okay. Mooi. Mogen wij jullie bedanken...
1: Wij bedanken want, jullie
0: ook. Ik zie dat het al half voorbij is eigenlijk.
2: Ja, iets te laat.
0: Misschien tot later zou ik zeggen, want ja, jij komt elke week naar hier.
1: Ik kom bijna elke week naar hier. Als ik tijd heb, ben ik altijd hier.
0: Ga je nog eens meebrengen?
1: Naar hier? Ja. Die zijn hier al geweest, altijd, maar niet zo. Ik ben van Paals, ze zijn van Maastricht, dan is dat wel...
0: Oké.
2: Het is een half uur rijden, maar komt wel goed.
1: Ja.
0: Alright, dankjewel.
1: Wij danken jullie.
0: Wij gaan eruit.
1: Radio Benelux. Ja.
2: Dankjewel, bedankt.
0: En ik zou zeggen, tot... Ja, tot later.
1: Tot ziens.
0: Hier is Love Like Fire.
1: Ja.
0: Zie je.
1: Dank u.
2: Dank u wel.